0: Echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.
1: Wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
2: And the mother to the table.
1: En jouw moeder dekt de tafel.
2: You see the same old same.
1: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
2: Lay your foot by the table.
1: Je legt allebei je voeten op de tafel.
2: And you have all up in pain.
1: Oh, je vrek je rug.
2: Have you ever seen a rainbow?
1: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
2: You got in trouble with me.
1: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
2: Let him

0: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM.
1: Of kamerbreed stereo.
2: Zo? Maar dat klinkt pittig.
3: Hits Power FM.

0: Mindpack. Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. AmeriCares heeft aangekondigd wereldwijd meer medicijnen te kunnen leveren, dankzij de grootste donatie in haar 47-jarig bestaan. Een niet bij naam genoemde familie uit Connecticut schenkt $50 miljoen, omgerekend bijna €43 miljoen, verdeeld over 5 jaar. De organisatie zegt met het geld projecten in binnen- en buitenland te willen financieren. Het UWV controleert 13.000 WIA-uitkeringen opnieuw op fouten, nadat eerder werd gemeld dat dit niet nodig zou zijn. De instantie maakte tussen 2020 en 2024 fouten in de berekeningen, waardoor sommige mensen te weinig kregen. Het totale aantal te controleren uitkeringen is verhoogd naar 73.000. De Hardenberger Brug in de A28 bij Nijkerk gaat waarschijnlijk rond middernacht weer open in beide richtingen. De brug was uit voorzorg gesloten na het wegspoelen van zand en grind rond de pijlers. Rijkswaterstaat heeft spoedwerkzaamheden uitgevoerd en voert nu de laatste werkzaamheden uit, zoals het weghalen van de wegafzetting. Bijna al het openbaar vervoer in Nederland lag stil door een 24-uur staking van vakbonden CNV en FNV tegen geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Op de wegen stond rond 5:30 middags ongeveer 630 kilometer file, mede door de OV-staking, regen en de afsluiting van de Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk. Volgens FNV legden enkele duizenden medewerkers het werk neer. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Geleidelijk neemt de buiigheid af en vannacht is het op een lokaal buitje in het noordelijk kustgebied na droog. Het kwik zakt naar een graad of 10. Donderdag zijn er zonnige perioden. In de loop van de dag trekken ook wolkenvelden over het land, maar op de meeste plekken blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. AmeriCares heeft aangekondigd wereldwijd meer medicijnen te kunnen leveren, dankzij de grootste donatie in haar 47-jarig bestaan. Een niet bij naam genoemde familie uit Connecticut schenkt 50 miljoen dollar, omgerekend bijna 43 miljoen euro, verdeeld over 5 jaar. De organisatie zegt met het geld projecten in binnen- en buitenland te willen financieren. Het UWV controleert 13.000 VIA-uitkeringen opnieuw op fouten, nadat eerder werd gemeld dat dit niet nodig zou zijn. De instantie maakte tussen 2020 en 2024 fouten in de berekeningen, waardoor sommige mensen te weinig kregen. Het totale aantal te controleren uitkeringen is verhoogd naar 73.000. De Hardenberger Brug in de A28 bij Nijkerk gaat waarschijnlijk rond middernacht weer open in beide richtingen. De brug was uit voorzorg gesloten na het wegspoelen van zand en grind rond de pijlers. Rijkswaterstaat heeft spoedwerkzaamheden uitgevoerd en voert nu de laatste werkzaamheden uit, zoals het weghalen van de wegafzetting. Bijna al het openbaar vervoer in Nederland lag stil door een 24-uur staking van vakbonden CNV en FNV, tegen geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Op de wegen stond rond 5:30 's middags ongeveer 630 kilometer file, mede door de OV-staking, regen en de afsluiting van de Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk. Volgens FNV legden enkele duizenden medewerkers het werk neer. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Geleidelijk neemt de buiigheid af en vannacht is het op een lokaal buitje in het noordelijk kustgebied na droog. Het kwik zakt naar een graad of 10. Donderdag zijn er zonnige perioden. In de loop van de dag trekken ook wolkenvelden over het land, maar op de meeste plekken blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. AmeriCares heeft aangekondigd wereldwijd meer medicijnen te kunnen leveren, dankzij de grootste donatie in haar 47-jarig bestaan. Een niet bij naam genoemde familie uit Connecticut schenkt 50 miljoen dollar, omgerekend bijna 43 miljoen euro, verdeeld over 5 jaar. De organisatie zegt met het geld projecten in binnen- en buitenland te willen financieren. Het UWV controleert 13.000 VIA-uitkeringen opnieuw op fouten, nadat eerder werd gemeld dat dit niet nodig zou zijn. De instantie maakte tussen 2020 en

0: 2024 fouten in de berekeningen, waardoor sommige mensen te weinig kregen. Het totale aantal te controleren uitkeringen is verhoogd naar 73.000. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk gaat waarschijnlijk rond middernacht weer open in beide richtingen. De brug was uit voorzorg gesloten na het wegspoelen van zand en grind rond de pijlers. Rijkswaterstaat heeft spoedwerkzaamheden uitgevoerd en voert nu de laatste werkzaamheden uit, zoals het weghalen van de wegafzetting. Bijna al het openbaar vervoer in Nederland lag stil door een 24-uur staking van vakbonden CNV en FNV, tegen geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Op de wegen stond rond 5:30 's middags ongeveer 630 kilometer file, mede door de OV-staking, regen en de afsluiting van de Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk. Volgens FNV legden enkele duizenden medewerkers het werk neer. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Geleidelijk neemt de buiigheid af en vannacht is het op een lokaal buitje in het noordelijk kustgebied na droog. Het kwik zakt naar een graad of 10. Donderdag zijn er zonnige perioden. In de loop van de dag trekken ook wolkenvelden over het land, maar op de meeste plekken blijft het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: Better Heart over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power FM.
2: Is ook zo'n maatkamp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio.
0: It's Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De Visserssteeg in het centrum van Utrecht is weer toegankelijk. Bijna 8 maanden na de grote explosie, waarbij meerdere panden werden beschadigd. De houten afzetting is weggehaald, zonder dat omwonenden vooraf hierover zijn geïnformeerd door de gemeente. Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie loopt nog. De Spaanse geheime dienst heeft voorafgaand aan de bestorming op 30 juli gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Uit vrijgegeven documenten blijkt dat de autoriteiten tientallen inlichtingenrapporten en waarschuwingen ontvingen. De Europese Commissie heeft Spanje vandaag bijna 115 miljoen euro toegezegd voor de aanpak van de crisis in Ceuta. Augustus van dit jaar was wereldwijd de warmste augustus ooit gemeten en evenaarde samen met juli 2023 de warmste maand wereldwijd. Volgens Copernicus had West-Europa in 2026 een warmere zomer dan het vorige recordjaar 2003. In Nederland werd deze zomer gekenmerkt door recordhitte, droogte en lage waterstanden in de rivieren.

0: Bij een ongeluk met een Amazon-vrachtvliegtuig op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen om het leven gekomen toen het toestel van de landingsbaan schoot en 2 voertuigen randde. Dat gebeurde terwijl een piloot kort voor de crash waarschuwde voor een te hoge snelheid en aandrong op het afbreken van de landing. 3 anderen raakten zwaar gewond en 2 personen liepen lichte verwondingen op. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zonnige periode. In de loop van de dag trekken ook wolkenvelden over het land, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het is 19 of 20 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Gezorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. In het IJ in Amsterdam is het lichaam gevonden van een 47-jarige man die sinds gisteren werd vermist. De man viel van een plezierjacht op het buiten-IJ en sindsdien zochten de brandweer en een specialistisch politieteam naar hem. Duikers vonden het lichaam, de politie gaat uit van een ongeluk. Wereldwijd was de afgelopen augustus, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten, meldt Copernicus. In West-Europa was de zomer van 2026 warmer dan het vorige recordjaar 2003. En ook in Nederland was de zomer recordwarm en droog. In augustus lag de mondiale temperatuur gemiddeld 1,65 graden Celsius hoger dan voor 1900. Bij het ongeluk met een Amazon-vrachtvliegtuig op het vliegveld van Miami zijn 5 mensen om het leven gekomen toen het toestel na de landing van de baan schoot en voertuigen op de grond raakten. Onderzoekers maakten geluidsopnames uit de cockpit bekend, waaruit blijkt dat een piloot waarschuwde voor een te hoge snelheid. De 2 piloten hebben het ongeval overleefd. De Visserssteeg in de Utrechtse binnenstad is weer volledig open, bijna 8 maanden na de grote explosie en brand. Gisteren werd de houten afzetting verwijderd en bewoners zijn daar vooraf niet over geïnformeerd. Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie loopt nog. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zonnige periode. In de loop van de dag trekken ook wolkenvelden over het land, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het is 19 of 20 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. Power FM.

0: be right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dwingt 4 Ierse vervoerders hun transporten van jonge kalfjes naar Nederland aan te passen, omdat de dieren tijdens de reis nauwelijks drinken krijgen. De betrokken vervoerders hebben nu een jaar de tijd om hun werkwijze te verbeteren, anders volgen boetes. Jaarlijks worden ruim 330.000 kalveren, jonger dan 2 maanden, geïmporteerd uit Ierland. President Trump heeft beloofd elke volwassen Amerikaan $5.000 uit te keren als de Republikeinen de meerderheid behouden in het Congres. Hij deed die toezegging tijdens de eerste Republikeinse midtermconventie in Dallas, waar duizenden aanhangers samenkwamen. Het is niet duidelijk hoe Trump het benodigde bedrag wil financieren of zo'n uitkering wettelijk is toegestaan. De afgelopen maand augustus was wereldwijd, samen met juli, 2023 de warmste maand ooit gemeten, meldt Copernicus. Wereldwijd was het gemiddeld 1,65 graden Celsius warmer dan het klimaat van voor 1900. In Nederland was het volgens het KNMI de warmste en droogste zomer tot nu toe, met recordlage waterstanden en code rood vanwege hitte. Het lichaam van een 47-jarige man is gevonden in het IJ in Amsterdam. De man viel gistermiddag van een plezierjacht op het Buiten-IJ en was sindsdien vermist. Brandweer, politie, een helikopter en duikers hebben met sonarapparatuur gezocht en de politie gaat uit van een ongeluk. De actuele weersinformatie van Weerplaza, zonnige periode. In de loop van de dag trekken ook wolkenvelden over het land, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het is 19 of 20 graden. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. President Trump heeft beloofd dat elke volwassen Amerikaan een uitkering van $5000 krijgt als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij deed die belofte tijdens de eerste Republikeinse midtermconventie, bedoeld om enthousiasme te kweken voor de tussentijdse verkiezingen later dit jaar. Trump noemde het geld het Trump-dividend, maar gaf niet aan hoe de uitkering betaald zou worden. Het aantal bibliotheekleden van 18 tot 30 jaar is in 2025 met ruim 1/5 toegenomen, blijkt uit cijfers van de KB, Nationale Bibliotheek en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het totale aantal bibliotheekvestigingen steeg tot 2.183, het hoogste aantal sinds 2014. Daarnaast groeide de online bibliotheek het afgelopen jaar met ruim 10% tot 763.000 titels. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen en worden 86 opvarenden vermist. Meer dan 40 passagiers zijn tot nu toe gered. De reddingsoperatie wordt bemoeilijkt door sterke stroming en slecht weer. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de kwartfinale van de US Open, na een nederlaag tegen Alexander Zverev. Door zijn prestatie stijgt de Nederlander van de 70ste naar de 40ste plaats op de wereldranglijst. Van de Zandschulp verdient met zijn kwartfinale plek ruim €670.000 aan prijzengeld. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zonnige periode. In de loop van de dag trekken ook wolkenvelden over het land, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het is 19 of 20 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. ProRail verwacht dat het aantal grote storingen op het spoor dit jaar opnieuw boven het afgesproken maximum van 520 uitkomt. De spoorbeheerders schatten dat dit jaar tussen de 508 en 573 grote storingen zullen plaatsvinden. Vorig jaar waren er 586 grote storingen, wat leidde tot een boete van 2,75 miljoen euro. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen en worden 86 opvarenden nog vermist. Tot nu toe zijn ruim 40 passagiers gered, terwijl de reddingsoperatie wordt bemoeilijkt door sterke stroming en slecht weer. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is in Moldavië korte tijd aan de grond gehouden vanwege een dreigende droneaanval. Een Russische drone vloog het Moldavische luchtruim binnen en ontplofte op ongeveer 160 kilometer van het vliegveld waar Zelensky later zou opstijgen. Vervolgens vloog hij alsnog naar Noorwegen en kwam daar rond 8 uur 's avonds aan. Nederland schaft een Saab Global Eye verkenningsvliegtuig aan om snelle vijanden te kunnen waarnemen. Het toestel wordt in 2031 geleverd en kan op grote hoogte lucht-, zee- en landactiviteiten volgen. Vanaf 2028 krijgt Nederland al toegang tot de Zweedse toestellen en kunnen Nederlandse bemanningen ervaring opdoen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zonnige periode. In de loop van de dag trekken ook wolkenvelden over het land, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het is 19 of 20 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

stations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky werd in Moldavië korte tijd aan de grond gehouden door een dreigende Russische droneaanval. Het luchtruim werd afgesloten nadat een Russische drone uit Oekraïne Moldavië binnenvloog en ontplofte op ongeveer 160 kilometer van het vliegveld waar Zelensky zou opstijgen. Na de aanval kon hij alsnog naar Noorwegen vliegen en kwam daar rond 8 uur 's avonds aan. Nederland schaft een Saab Global Eye verkenningsvliegtuig aan en heeft daarvoor een intentieovereenkomst met Zweden getekend, meldt het ministerie van Defensie. Het toestel wordt naar verwachting in 2031 geleverd en vanaf 2028 krijgt Nederland al toegang tot de Zweedse toestellen. Het vliegtuig kan worden ingezet voor verkenning, inlichtingen en als vliegend commandocentrum. ProRail verwacht dit jaar opnieuw meer grote storingen op het spoor dan de afgesproken limiet van 520. Het bedrijf schat uit te komen op tussen de 508 en 573 grote storingen. Vorig jaar waren dat er 586, wat leidde tot een boete van 2,75 miljoen euro. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen en worden 86 opvarenden vermist. Tot nu toe zijn meer dan 40 passagiers gered. De reddingsoperatie wordt bemoeilijkt door sterke stroming en slecht weer, waardoor de veerboot verder de zee op is gedreven. De actuele weersinformatie van Weerplaza, zonnige periode. In de loop van de dag trekken ook wolkenvelden over het land, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het is 19 of 20 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radio Net al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nederland schaft een speciaal verkenningsvliegtuig aan om sneller vijanden waar te nemen en heeft daarvoor een intentieovereenkomst met Zweden getekend. Het toestel, de Saab Global Eye, wordt naar verwachting in 2031 geleverd en is uitgerust met geavanceerde radarsystemen, sensoren en communicatieapparatuur. Vanaf 2028 krijgt Nederland al toegang tot de Zweedse toestellen. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky is in Moldavië korte tijd aan de grond gehouden vanwege een dreigende Russische droneaanval. De drone ontplofte op ongeveer 160 kilometer van het vliegveld waar Zelensky zou opstijgen. Na het incident kon hij doorvliegen en arriveerde rond 8 uur 's avonds in Oslo. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen en worden 86 opvarenden nog vermist. Meer dan 40 passagiers zijn tot nu toe gered. De reddingsoperatie wordt bemoeilijkt door sterke stroming en slecht weer. En de oorzaak van de brand is nog niet bekend. ProRail verwacht dit jaar opnieuw meer dan het afgesproken maximum van 520 grote spoorstoringen, met een schatting van 508 tot 573 storingen. Op 31 augustus stond de teller al op 391. Ook in 2027 zal het aantal grote storingen naar verwachting boven de limiet uitkomen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zonnige periode. In de loop van de dag trekken ook wolkenvelden over het land, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het is 19 of 20 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNP.

0: De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws na onderzoek. Van de 440 ondervraagde advocaten meldt 40% verschillende voorbeelden van intimidatie, zoals online bedreigingen en fysiek opgewacht worden. 80% van de ondervraagden is vrouw. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt dat er sinds vorige week 9 nieuwe patiënten met het Westnijlvirus zijn bijgekomen, waarmee het totaal nu op 18 staat. Dit jaar zijn er 3 mensen aan het virus overleden. Het virus wordt verspreid via muggen, niet van mens op mens, en werd voor het eerst vastgesteld in Nederland in augustus 2020. Lassina Traoré, speler van Shakhtar Donetsk, heeft zijn contract bij de Oekraïense club verlengd tot en met het jaar 2031. Traoré woont op dit moment in Lviv, waar de club haar uitvalsbasis heeft vanwege de onveilige situatie in de Donbass. Het duel tussen PSV en Shakhtar Donetsk in de Champions League is live te volgen via de NOS. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zonnige periode. In de loop van de dag trekken ook wolkenvelden over het land, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het is 19 of 20 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Dit is Power FM.

Dit is het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Veel familierechtadvocaten krijgen te maken met bedreigingen en intimidatie wanneer zij slachtoffers van partnergeweld bijstaan. Dat blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws onder ruim 1800 advocaten, waarvan 440 hebben gereageerd. 4 op de 10 ondervraagden meldt praktische voorbeelden van bijvoorbeeld online of fysieke intimidatie. Het Internationaal Monetair Fonds heeft op het laatste moment een kandidaat voor de positie van

0: is mede ontworpen door het Nederlandse kunstcollectief Studio Drift. Morgen worden in New York de slachtoffers van de aanslagen herdacht en worden hun namen voorgelezen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt dat het aantal mensen in Nederland met het West-Nijl-virus is gestegen naar 18. 3 mensen zijn dit jaar overleden aan het virus. In totaal zijn bij 58 paarden en 39 vogels het virus vastgesteld. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zonnige periode. In de loop van de dag trekken ook wolkenvelden over het land, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het is 19 of 20 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Dit is Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Katwijk schaft vanaf begin volgende maand de maximale parkeerduur van 1,5 uur af in verschillende straten rond het centrum van Katwijk aan Zee. De gemeente maakt dit bekend na recente rechterlijke uitspraken, waaruit blijkt dat de regeling juridisch niet houdbaar is. Betaald parkeren en de overige parkeerregels blijven van kracht. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en rond Over Asselt na de dodelijke schietpartij van vorige week. Inclusief zoekacties bij 2 basisscholen en een buitenschoolse opvang. In de buurt van een van de basisscholen zijn eerder vuurwapens gevonden die goed verborgen waren. Ook wordt gezocht in een gemaaid maïsveld bij Neder-Asselt naar eventuele wapens of ander bewijsmateriaal. In de Deense plaats Rebild is tijdens het aanleggen van een terras een grote vikingschat gevonden. Het gaat om een zilverschat van 18,5 kilo, bestaande uit ongeveer 700 voorwerpen, waaronder munten, zilverstaven en sieraden. Volgens archeologen is dit de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden.

0: Het is 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en later in de nacht valt plaatselijk wat regen. Ook de wind trekt aan. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: achterliet.
1: Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
6: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet,
7: RadioNet met een D,
6: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
8: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
9: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
2: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains, mountains, buildings.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.

op zondagmiddag naar de vallen. En als je langzaam liep, dan zag je meer. Oh, dan vallen de met z'n handen. De stoos ligt 10 keer op en neer. En zondagavond was het knokken.

je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De gemeente Amsterdam wil volgens interne documenten tot 2500 banen schrappen. Vooral bij het ingenieursbureau, de dienst verkeer en openbare ruimte en de GGD. Het grootste deel van deze banen verdwijnt naar verwachting al voor 2028. Een definitieve uitwerking van de reorganisatie volgt in 2027. De Nederlandse volleyballers beginnen aan het Europees kampioenschap in Finland met 8 debutanten in het team. De ploeg, onder leiding van bondscoach Joel Banks, noemt het toernooi het begin van een nieuw tijdperk. Het team heeft als doel bij de eerste 3 in de pool te eindigen en de volgende ronde te bereiken. De gemeente Katwijk schaft vanaf de eerste dag van oktober de maximale parkeerduur van 1,5 uur af in meerdere straten rond het centrum van Katwijk aan Zee. De maatregel verdwijnt omdat deze juridisch niet houdbaar is na recente rechterlijke uitspraken. Betaald parkeren en overige parkeerregels blijven wel van kracht. De Algemene Conferentie voor Maten en Gewichten besluit binnenkort in Parijs over het afschaffen van de schrikkelseconde. In plaats daarvan zou in de verre toekomst een zogenoemd schrikkeluur kunnen worden ingevoerd, waarmee klokken de komende eeuwen niet meer hoeven te worden bijgesteld. Sinds 1972 is de schrikkelseconde 27 keer toegepast, voor het laatst in 2016. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zon en wolkenvelden, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het is 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en later in de

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermende vlam tegen de adem van de wind.

0: Nightpack.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Het kabinet wil dat werkgevers vanaf 1 juli 2028 geen bedrag meer mogen inhouden op het minimumloon van arbeidsmigranten voor huisvesting. Nu geldt nog een maximum van 25% van het bruto minimumloon. Ook zou een wet om huurders beter te beschermen op dat moment ingaan. De Europese Centrale Bank verhoogt de beleidsrente voor de tweede keer dit jaar, van 2,25 naar 2,50%, om de hoge prijsstijgingen tegen te gaan. Nederlandse huishoudens hadden in juli meer dan 551 miljard euro op spaarrekeningen staan, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. De gemiddelde spaarrente bij Nederlandse banken ligt lager dan het Europese gemiddelde. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans pleit ervoor om 5 dagen werken per week weer als norm te stellen, met als doel de Nederlandse economie verder te laten groeien. Brekelmans richt zich in zijn toespraak vooral op jongeren en op mensen met een uitkering. Economen geven aan dat het verhogen van het aantal fulltime werkenden lastig is door zorgtaken en arbeidsmarktpraktijken. Hakim Ziyech is gepresenteerd als nieuwe aanwinst van het Braziliaanse Botafogo. De international uit Marokko heeft een contract getekend voor 2 jaar, nadat hij deze zomer transfervrij vertrok bij Wydad Casablanca. Ziyech kwam daarvoor uit voor onder meer Ajax, Chelsea en Galatasaray. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Zon en wolkenvelden, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het is 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en later in de nacht valt plaatselijk wat regen. Ook de wind trekt aan. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd door...

0: beste muziekmix. Hits Power FM.
1: Would you stop scratching and give me a beat? Ouch! Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the highlight.
2: We'll be right back.
3: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Europese Centrale Bank heeft de beleidsrente voor de tweede keer dit jaar verhoogd van 2,25 naar 2,5% om de prijsstijgingen af te remmen. Nederlandse huishoudens hadden in juli bij elkaar meer dan 551 miljard euro op spaarrekeningen staan. Banken in Nederland bieden een spaarrente van gemiddeld 0,14%, lager dan het eurozone gemiddelde. Het kabinet wil dat werkgevers vanaf 1 juli 2028 geen bedrag meer mogen inhouden op het minimumloon van arbeidsmigranten in ruil voor huisvesting. Nu geldt nog een maximumpercentage van 25% van het bruto minimumloon. De wijziging moet tegelijk ingaan met een nieuwe wet die huurders beter beschermt. Bij een brand op het vrachtschip Ocean Melody in een droogdok in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. Op het schip waren 42 mensen aanwezig, van wie 12 omgedeerd werden geëvacueerd en 5 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans pleit voor een norm van 5 dagen werken per week, met als doel de Nederlandse economie te laten groeien. Hij richt zich daarbij vooral op jongeren en mensen met een uitkering. Economen en deskundigen benadrukken dat deeltijdwerk vaak samenhangt met zorgtaken en dat volledige omschakeling naar fulltime werken complex is. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking neemt toe en later in de nacht valt plaatselijk wat regen. Ook de wind trekt aan. Het koelt af naar gemiddeld 13 graden. Vrijdag is het bewolkt met af en toe wat lichte regen en motregen. Later op de dag breekt in het westen de zon weer door. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd
0: de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Ja, je hoorde de lange versie van Seal met Crazy. Dit is Hits Power FM, graaf in de avond. En ik zou zeggen welkom.
1: Hits Power FM. Met de graaf in de avond. Hits Power FM.

0: right back.
1: Is op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Houthis hebben de jemenitische havenstad Mokka ingenomen, melden militaire bronnen aan persbureau Reuters. Het is de grootste verschuiving van de frontlinies in Jemen in 4 jaar tijd. De Houthis rukken daarmee verder op richting de strategische zeestraat Bab el-Mandeb, een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Door gesjoemel met paarden zijn mogelijk duizenden dieren onterecht in de voedselketen terechtgekomen, blijkt uit een internationaal onderzoek waarbij in Nederland 7 invallen zijn gedaan. In totaal werden door zo'n 200 agenten 24 invallen uitgevoerd in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. 3 mensen zijn aangehouden en een aanzienlijk aantal paarden is in beslag genomen. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof, bevestigen ingewijden aan de NOS. Volgens betrokkenen boden Nederland en Frankrijk verzet tegen het Amerikaanse verzoek. De VS koppelen hun inzet tegen het hof aan een mogelijke herschikking van Amerikaanse troepen in Europa en leggen bondgenoten vragenlijsten voor over steun aan Amerikaans buitenlandbeleid. Minister-president Rob Jetten heeft honderden berichten op sociale media laten schrijven door kunstmatige intelligentie, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. De krant gebruikte een AI-detectieprogramma en telde zeker 232 berichten op accounts van Jetten en D66 die door een chatbot zijn gemaakt. Berichten van andere politici bevatten volgens het onderzoek nauwelijks AI-teksten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking neemt toe en later in de nacht valt plaatselijk wat regen. Ook de wind trekt aan. Het koelt af naar gemiddeld 13 graden. Vrijdag is het bewolkt met af en toe wat lichte regen en motregen. Later op de dag breekt in het westen de zon weer door. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Bob Seger en de Silver Bullet Band. Dat allemaal op Hits Power FM in de avond. Ik zou zeggen welkom en blijf luisteren.
1: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
2: Hits Power FM.
1: De hits in de avond. Hits Power FM.

0: Enrique Iglesias featuring Sean Paul, Paul de Siemer, Bueno, Gente de Zona, met Bailando.
1: It's Power FM.
0: Het is 20 minuten over 7. We gaan verder met Boney M, Brown Girl in the Ring.

0: Knetterhard over je speakers.
1: Over je speakers.
0: Speakers.
1: Speakers.
0: Speakers.
1: 24/7
0: online.
1: It's Power of M.
0: Straks,
1: it's
0: na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar itspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
6: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet,
7: Radionet met een D,
6: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
4: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hits Power FM.
2: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Door gesjoemel met paarden zijn mogelijk duizenden dieren onterecht in de voedselketen terechtgekomen. Blijkt uit een internationaal onderzoek waarbij in Nederland 7 invallen zijn gedaan. In totaal werden door zo'n 200 agenten 24 invallen uitgevoerd. In Nederland, België, Frankrijk en Ierland. 3 mensen zijn aangehouden en een aanzienlijk aantal paarden is in beslag genomen. De Houthis hebben de jemenitische havenstad Mokka ingenomen, melden militaire bronnen aan persbureau Reuters. Het is de grootste verschuiving van de frontlinies in Jemen in 4 jaar tijd. De Houthis rukken daarmee verder op richting de strategische zeestraat Bab el-Mandeb, een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Minister-president Rob Jetten heeft honderden berichten op sociale media laten schrijven door kunstmatige intelligentie, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. De krant gebruikte een AI-detectieprogramma en telde zeker 232 berichten op accounts van Jetten en D66 die door een chatbot zijn gemaakt. Berichten van andere politici bevatten volgens het onderzoek nauwelijks AI-teksten. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof, bevestigen ingewijden aan de NOS. Volgens betrokkenen boden Nederland en Frankrijk verzet tegen het Amerikaanse verzoek. De VS koppelen hun inzet tegen het hof aan een mogelijke herschikking van Amerikaanse troepen in Europa en leggen bondgenoten vragenlijsten voor over steun aan Amerikaans buitenlandbeleid. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking neemt toe en later in de nacht valt plaatselijk wat regen. Ook de wind trekt aan. Het koelt af naar gemiddeld 13 graden. Vrijdag is het bewolkt met af en toe wat lichte regen en motregen. Later op de dag breekt in het westen de zon weer door. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Minister-president Rob Jetten heeft honderden berichten op sociale media laten schrijven door kunstmatige intelligentie, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. De krant gebruikte een AI-detectieprogramma en telde zeker 232 berichten op accounts van Jetten en D66 die door een chatbot zijn gemaakt. Berichten van andere politici bevatten volgens het onderzoek nauwelijks AI-teksten. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof, bevestigen ingewijden aan de NOS. Volgens betrokkenen boden Nederland en Frankrijk verzet tegen het Amerikaanse verzoek. De VS koppelen hun inzet tegen het hof aan een mogelijke herschikking van Amerikaanse troepen in Europa en leggen bondgenoten vragenlijsten voor over steun aan Amerikaans buitenlandbeleid. Door gesjoemel met paarden zijn mogelijk duizenden dieren onterecht in de voedselketen terechtgekomen, blijkt uit een internationaal onderzoek waarbij in Nederland 7 invallen zijn gedaan. In totaal werden door zo'n 200 agenten 24 invallen uitgevoerd in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. 3 mensen zijn aangehouden en een aanzienlijk aantal paarden is in beslag genomen. De Houthis hebben de jemenitische havenstad Mokka ingenomen, melden militaire bronnen aan persbureau Reuters. Het is de grootste verschuiving van de frontlinies in Jemen in 4 jaar tijd. De Houthis rukken daarmee verder op richting de strategische zeestraat Bab el-Mandeb, een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking neemt toe en later in de nacht valt plaatselijk wat regen. Ook de wind trekt aan. Het koelt af naar gemiddeld 13 graden. Vrijdag is het bewolkt met af en toe wat lichte regen en motregen. Later op de dag breekt in het westen de zon weer door. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De parlementaire commissie Corona heeft de openbare verhoren afgerond na ongeveer 150 uur gesprekken met 47 mensen. De commissie onderzocht besluitvorming en gevolgen van de coronamaatregelen, waaronder avondklok en schoolsluitingen. Begin volgend jaar wordt het eindverslag met aanbevelingen verwacht. De politie heeft een 61-jarige man uit Apeldoorn aangehouden. Die wordt verdacht van twee verkrachtingen uit 1995 en 1997. Dankzij forensisch DNA-onderzoek kon de verdachte worden opgespoord. Het slachtoffer in Apeldoorn raakte destijds gewond. In Deventer werd het slachtoffer ook met geweld van haar fiets getrokken. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus van reisorganisatie OAD in het Zwitserse kanton Graubünden zijn doden en gewonden gevallen. De bus met 48 Nederlandse passagiers raakte aan het einde van de middag van de weg tussen Zernes en Susch en klom op zijn zij in de berm terecht. Zwitserse reddingsteams en helikopters zijn ingezet. De gemiddelde energierekening gaat in de komende 5 jaar met 10% omhoog. Huishoudens met een warmtepomp krijgen de grootste procentuele stijging, maar blijven gemiddeld het minst betalen. In 2031 ligt de jaarlijkse energierekening voor mensen met een cv-ketel rond de €2.800 en voor huishoudens met een warmtepomp ongeveer €1.200. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking neemt toe en later in de nacht valt plaatselijk wat regen. Ook de wind trekt aan. Het koelt af naar gemiddeld 13 graden. Vrijdag is het bewolkt met af en toe wat lichte regen en motregen. Later op de dag breekt in het westen de zon weer door. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.
2: Session part 1.

0: right back.
1: Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De parlementaire commissie Corona heeft de openbare verhoren afgerond na ongeveer 150 uur gesprekken met 47 mensen. De commissie onderzocht besluitvorming en gevolgen van de coronamaatregelen, waaronder avondklok en schoolsluitingen. Begin volgend jaar wordt het eindverslag met aanbevelingen verwacht. De politie heeft een 61-jarige man uit Apeldoorn aangehouden. Die wordt verdacht van twee verkrachtingen uit 1995 en 1997. Dankzij forensisch DNA-onderzoek kon de verdachte worden opgespoord. Het slachtoffer in Apeldoorn raakte destijds gewond. In Deventer werd het slachtoffer ook met geweld van haar fiets getrokken. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus van reisorganisatie OAD in het Zwitserse kanton Graubünden zijn doden en gewonden gevallen. De bus met 48 Nederlandse passagiers raakte aan het einde van de middag van de weg tussen Zernes en Susch en klom op zijn zij in de berm terecht. Zwitserse reddingsteams en helikopters zijn ingezet. De gemiddelde energierekening gaat in de komende 5 jaar met 10% omhoog. Huishoudens met een warmtepomp krijgen de grootste procentuele stijging, maar blijven gemiddeld het minst betalen. In 2031 ligt de jaarlijkse energierekening voor mensen met een cv-ketel rond de €2.800 en voor huishoudens met een warmtepomp ongeveer €1.200. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking neemt toe en later in de nacht valt plaatselijk wat regen. Ook de wind trekt aan. Het koelt af naar gemiddeld 13 graden. Vrijdag is het bewolkt met af en toe wat lichte regen en motregen. Later op de dag breekt in het westen de zon weer door. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt-en-gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zo.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De parlementaire commissie Corona heeft de openbare verhoren afgerond na ongeveer 150 uur gesprekken met 47 mensen. De commissie onderzocht besluitvorming en gevolgen van de coronamaatregelen, waaronder avondklok en schoolsluitingen. Begin volgend jaar wordt het eindverslag met aanbevelingen verwacht. De politie heeft een 61-jarige man uit Apeldoorn aangehouden. Die wordt verdacht van twee verkrachtingen uit 1995 en 1997. Dankzij forensisch DNA-onderzoek kon de verdachte worden opgespoord. Het slachtoffer in Apeldoorn raakte destijds gewond. In Deventer werd het slachtoffer ook met geweld van haar fiets getrokken. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus van reisorganisatie OAD in het Zwitserse kanton Graubünden zijn doden en gewonden gevallen. De bus met 48 Nederlandse passagiers raakte aan het einde van de middag van de weg tussen Zernes en Susch en klam op zijn zij in de berm terecht. Zwitserse reddingsteams en helikopters zijn ingezet. De gemiddelde energierekening gaat in de komende 5 jaar met 10% omhoog. Huishoudens met een warmtepomp krijgen de grootste procentuele stijging, maar blijven gemiddeld het minst betalen. In 2031 ligt de jaarlijkse energierekening voor mensen met een cv-ketel rond de €2.800 en voor huishoudens met een warmtepomp ongeveer €1.200. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking neemt toe en later in de nacht valt plaatselijk wat regen. Ook de wind trekt aan. Het koelt af naar gemiddeld 13 graden. Vrijdag is het bewolkt met af en toe wat lichte regen en motregen. Later op de dag breekt in het westen de zon weer door. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De parlementaire commissie Corona heeft de openbare verhoren afgerond na ongeveer 150 uur gesprekken met 47 mensen. De commissie onderzocht besluitvorming en gevolgen van de coronamaatregelen, waaronder avondklok en schoolsluitingen. Begin volgend jaar wordt het eindverslag met aanbevelingen verwacht. De politie heeft een 61-jarige man uit Apeldoorn aangehouden. Die wordt verdacht van twee verkrachtingen uit 1995 en 1997. Dankzij forensisch DNA-onderzoek kon de verdachte worden opgespoord. Het slachtoffer in Apeldoorn raakte destijds gewond. In Deventer werd het slachtoffer ook met geweld van haar fiets getrokken. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus van reisorganisatie OAD in het Zwitserse kanton Graubünden zijn doden en gewonden gevallen. De bus met 48 Nederlandse passagiers raakte aan het einde van de middag van de weg tussen Zernes en Susch en klom op zijn zij in de berm terecht. Zwitserse reddingsteams en helikopters zijn ingezet. De gemiddelde energierekening gaat in de komende 5 jaar met 10% omhoog. Huishoudens met een warmtepomp krijgen de grootste procentuele stijging, maar blijven gemiddeld het minst betalen. In 2031 ligt de jaarlijkse energierekening voor mensen met een cv-ketel rond de €2.800 en voor huishoudens met een warmtepomp ongeveer €1.200. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking neemt toe en later in de nacht valt plaatselijk wat regen. Ook de wind trekt aan. Het koelt af naar gemiddeld 13 graden. Vrijdag is het bewolkt met af en toe wat lichte regen en motregen. Later op de dag breekt in het westen de zon weer door. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Dit is H-Bow.

0: geluk op.
1: Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
6: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
4: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
8: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: Vrije Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De parlementaire commissie Corona heeft de openbare verhoren afgerond na ongeveer 150 uur gesprekken met 47 mensen. De commissie onderzocht besluitvorming en gevolgen van de coronamaatregelen, waaronder avondklok en schoolsluitingen. Begin volgend jaar wordt het eindverslag met aanbevelingen verwacht. De politie heeft een 61-jarige man uit Apeldoorn aangehouden. Die wordt verdacht van twee verkrachtingen uit 1995 en 1997. Dankzij forensisch DNA-onderzoek kon de verdachte worden opgespoord. Het slachtoffer in Apeldoorn raakte destijds gewond. In Deventer werd het slachtoffer ook met geweld van haar fiets getrokken. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus van reisorganisatie OAD in het Zwitserse kanton Graubünden zijn doden en gewonden gevallen. De bus met 48 Nederlandse passagiers raakte aan het einde van de middag van de weg tussen Zernes en Susch en klam op zijn zij in de berm terecht. Zwitserse reddingsteams en helikopters zijn ingezet. De gemiddelde energierekening gaat in de komende 5 jaar met 10% omhoog. Huishoudens met een warmtepomp krijgen de grootste procentuele stijging, maar blijven gemiddeld het minst betalen. In 2031 ligt de jaarlijkse energierekening voor mensen met een cv-ketel rond de €2.800 en voor huishoudens met een warmtepomp ongeveer €1.200. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De bewolking neemt toe en later in de nacht valt plaatselijk wat regen. Ook de wind trekt aan. Het koelt af naar gemiddeld 13 graden. Vrijdag is het bewolkt met af en toe wat lichte regen en motregen. Later op de dag breekt in het westen de zon weer door. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Voor de beste muziek ooit gemaakt.